Ook vrij van die spintje kan hij eens met de dijk. Nieuw meneer naar Kuma. Nieuw meneer naar Kuma. Moos wacht hem. Hij kan eens zijn iets nieuws. Hij wil eens zijn aanzijden. Hoe gaat je scheiden?